0: Hoi.
1: En dat zijn we op die Nuchal Kwidio.
0: Alles en dat goed lijkt het is een tjelle goed hoort. Het is een zaak van het.
2: 91.1 FM.
0: Hoi.
2: That girl always feel good.
3: How could I say that? That lady always, she's always has a good attitude. Like she's always cheerful.
2: That girl always feel good.
3: She always feels good, eh?
2: Yeah.
4: Why?
1: And the sign up of the new Hulk video.
0: I hope to get a bit smart character. I guess I'll just call not cursed.
2: 91.1 FM.
4: Where?